0: Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken, wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente Land van Kuik terecht handhavend heeft opgetreden tegen een bed and breakfast in Kuik. De exploitatie in de kelder was in strijd met het bestemmingsplan en zonder omgevingsvergunning. De eerdere uitspraak van de rechtbank blijft daarmee in stand. Het Hof in Den Bosch heeft Lidrina S. uit Nijmegen, die de 14-jarige Esmee Hoese doodreed met een vuilniswagen, veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De proeftijd is verdubbeld naar 10 jaar. De vrouw was onder invloed van amfetamine en had een verleden van verkeersdelicten. CDA Land van Kuik steunt de oproep tegen het intrekken van 5 natuurvergunningen voor agrarische ondernemers door gedeputeerde staten van Noord-Brabant. De fractie noemt dit besluit onbegrijpelijk en roept op tot heroverweging. Ook wordt de minister aangespoord om de rechtsbescherming van ondernemers te verbeteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Chaka Khan, de legendarische Queen of Funk, is terug om de dansvloer in lichte laaien te zetten. Haar nieuwe single Boogie in My Soul is een pure energieke ode aan de tijdloze kracht van de groove en het gevoel dat ritme simpelweg in je DNA zit gebakken. Ongeacht hoe lang je al meedraait.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
3: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers te gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 3:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding. Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteria van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd, de 50ste editie van Daags na de Tour.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznań, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft eerder ervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. Het Hof in Den Bosch heeft Litwina S. uit Nijmegen, die de 14-jarige Esme Hoessen doodreed met een vuilniswagen, veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De proeftijd is verdubbeld naar 10 jaar. De vrouw was onder invloed van amfetamine en had een verleden van verkeersdelicten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
3: De Vierdaagse beleef je het dichtstbij op Omroep Land van Kuik. Onze verslaggevers brengen de mooiste verhalen, de sfeer langs de route en de warme ontvangst in de dorpen.
4: Blijven we maar thuis. 4 dagen lang. Fijn voor de buis.
3: Natuurlijk hoor en zie je ook de muziek, het publiek en alles wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt. Samen met onze mediapartners RN7 en DTV ieder uur een nieuwe aflevering van 4DTV en live verslaggeving met extra aandacht voor wandelaars uit het land van Kuik. Kijk en luister van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 1 uur live op Omroep Land van Kuik Radio en Televisie.

0: Omroep Land van Kaak. Vierdaagse
1: nieuwsflits. Aan de telefoon heb ik collega Daan Janssens, die bezig is aan zijn tweede dag van de Vierdaagse. Daan, rond half tien vanochtend sprak je al met Roger en toen was je al over de helft. Hoe gaat het op dit moment?
2: Ja, ik ben net Nijmegen in. Je hoort het misschien een beetje op de achtergrond. Dag 4 kilometer, Jan, en dan ga ik voor de tweede dag finishen. Over het algemeen is het goed gegaan. Lichte pijn in mijn voeten. Maar met wat herstel straks komt dat wel goed.
1: Geen blaren nog, voor zover bekend?
2: Ja, gisteren had ik één blaar opgelopen nog. Die zag ik 's avonds. En die heb ik door laten prikken. En daar heb ik tot nu toe geen last van gehad.
1: Vandaag was het weer een beetje wisselvallig. Het was wat buiig, zo af en toe. Heb jij daar nog veel last van gehad onderweg? Je had een poncho mee, begreep ik. Heb je die nog vaak nodig gehad?
2: Ja, klopt. Nee, die heb ik daarna niet meer nodig gehad. Er waren nog wel een paar buitjes, maar die waren niet van dergelijke aard dat het nodig was om even te stoppen voor een rekening als een poncho. Maar het heeft nog een paar keer geregend, zo'n mieze buitje. Maar dat had eigenlijk geen naam.
1: Dan had je ook een mooie roze zonnebril meegekregen. Dat was natuurlijk in het teken van de roze woensdag. Dat is de tweede dag van de Vierdaagse. Ja. En de dag waarop de Vierdaagse feest ook in het teken staan van diversiteit en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Merk je daar onderweg nou nog wat van? Dat mensen extra uitgedost zijn of zo? Niet alleen wandelaars, maar ook de mensen langs de route?
2: Nou, in Wijchen was het alles roze. Daar heb je ook een bepaalde roze mijl, de famous mile noemen ze dat daar, de roze mijl, waarin echt alles roze is uitgedost, mensen langs de kant, versierselen op de straat, straatlantaarns, slingers, alles is een beetje roze. Heel veel roze ook bij de lopers. Heel veel lopers hebben iets roze aan, een shirt of een hoedje of een bril. Dus het is echt wel te zien dat het vandaag roze woensdag is. Gisteren was dat bijvoorbeeld blauwe dinsdag. Toen hadden heel veel mensen blauw aan. Vandaag hebben heel veel mensen roze aan. Zometeen in Nijmegen zijn er natuurlijk ook weer festiviteiten. Wat betreft roze woensdag en wat je net zegt, de LHBTI+ gemeenschap. Er zijn bepaalde feesten. Er zijn drag queens waarschijnlijk die in de straten dansen. Dus dat gaan we zo meteen allemaal zien.
1: Dan was er ook nog een schaduwvlek over de Vierdaagse. Alhoewel dat waarschijnlijk niet direct iets met de Vierdaagse te maken heeft. Er vond gisteravond een dodelijke schietpartij plaats in Nijmegen. Was dat nog stof tot gesprek?
2: Nou, ik heb er wel mensen over gehoord. Maar ja, het is niet daadwerkelijk dat mensen het daar constant over hebben. Wij zijn gewoon bezig met het lopen van die Vierdaagse. En dat is op dat moment voor ons belangrijk. En wat er daar buiten gebeurt, ja, dat is vervelend. Maar het heeft geen invloed op de sfeer verder.
1: Daan, het is rond 1 uur als we dit opnemen. Jij moet nog een paar kilometertjes en dan ga je over de finish heen. Wat ga je vanmiddag?

0: niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single, Jealous Lover, duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website
4: omroeplvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Porche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug 9 kilometer file vanaf Breda-Noord. 25 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. Vertraging is 20 minuten door de werkzaamheden op de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De tweede dag van de Vierdaagse is door 43.707 deelnemers uitgelopen. Het aantal niet gestarte of uitgevallen deelnemers bedroeg gisteren 1249. Het percentage uitvallers is met 2,7% iets hoger dan vorig jaar, maar iets lager dan in 2024 en 2023. Vorig jaar waren er 978 uitvallers, in 2024 juist 1466. Vanaf de wedren zijn de lopers vanmorgen alweer vroeg op pad gegaan voor de meest uitdagende etappes van de week. De heuvelachtige route richting Groesbeek en de beruchte Zevenheuvelenweg. Vandaag staat traditiegetrouw in het teken van de dag van Groesbeek. Langs het parcours dat door een prachtig en glooiend landschap voert, hebben duizenden toeschouwers zich opgesteld om de wandelaars en militairen massaal aan te moedigen tijdens deze pittige beproeving. Nu de helft van de Vierdaagse ruimschoots is gepasseerd, breekt voor veel deelnemers de dag van de waarheid aan. De medische posten langs de route staan op scherp om vermoeide spierenblaren en beginnende blessures tijdig op te vangen en lopers naar de finish te begeleiden. Volg het Vierdaagse nieuws bij Omroep Land van Kuik. Vanaf morgen zijn we vanaf 7 uur live op radio en tv.
0: Vierdaagse Radio. Wij lopen met je mee.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen. Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers de gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 3:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznan, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft eerder ervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. Het Hof in Den Bosch heeft Litwina S. uit Nijmegen, die de 14-jarige Esmee Hoese doodreed met een vuilniswagen, veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De proeftijd is verdubbeld naar 10 jaar. De vrouw was onder invloed van amfetamine en had een verleden van verkeersdelicten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 10 kilometer file tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug door werkzaamheden is tot maandagochtend de rechterrijstrook dicht. Aansluitend staat op de A17 Roosendaal richting Dordrecht 2 kilometer file. En wel bij knooppunt Klaverpolder, daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De tweede dag van de Vierdaagse is door 43.707 deelnemers uitgelopen. Het aantal niet gestarte of uitgevallen deelnemers bedroeg gisteren 1249. Het percentage uitvallers is met 2,7% iets hoger dan vorig jaar, maar iets lager dan in 2024 en 2023. Vorig jaar waren er 978 uitvallers, in 2024 juist 1466. Vanaf de wedren zijn de lopers vanmorgen alweer vroeg op pad gegaan voor de meest uitdagende etappes van de week. De heuvelachtige route richting Groesbeek en de beruchte Zevenheuvelenweg. Vandaag staat traditiegetrouw in het teken van de dag van Groesbeek. Langs het parcours dat door een prachtig en glooiend landschap voert, hebben duizenden toeschouwers zich opgesteld om de wandelaars en militairen massaal aan te moedigen tijdens deze pittige beproeving. Nu de helft van de Vierdaagse ruimschoots is gepasseerd, breekt voor veel deelnemers de dag van de waarheid aan. De medische posten langs de route staan op scherp om vermoeide spieren, blaren en beginnende blessures tijdig op te vangen en lopers naar de finish te begeleiden. Volg het Vierdaagse nieuws bij Omroep Land van Kuik. Vanaf morgen zijn we vanaf 7 uur live op radio en tv.
0: Vierdaagse Radio. Bij

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Shania Twain, de koningin van de country pop, is helemaal terug. En met deze nieuwe single, Little Miss Twain, blikt ze op een prachtige manier terug op haar eigen roots. Het nummer is een ode aan het jonge, dromerige meisje dat ze ooit was, lang voordat ze de wereldwijde hitlijsten veroverde. Een heerlijke, nostalgische track met die herkenbare Twain-energie.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Porche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 9 kilometer file, 25 minuten vertraging door de asfalteringswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De tweede dag van de Vierdaagse is door 43.707 deelnemers uitgelopen. Het aantal niet gestarte of uitgevallen deelnemers bedroeg gisteren 1249. Het percentage uitvallers is met 2,7% iets hoger dan vorig jaar, maar iets lager dan in 2024 en 2023. Vorig jaar waren er 978 uitvallers, in 2024 juist 1466. Vanaf de wedren zijn de lopers vanmorgen alweer vroeg op pad gegaan voor de meest uitdagende etappes van de week. De heuvelachtige route richting Groesbeek en de beruchte Zevenheuvelenweg. Vandaag staat traditiegetrouw in het teken van de dag van Groesbeek. Langs het parcours dat door een prachtig en glooiend landschap voert, hebben duizenden toeschouwers zich opgesteld om de wandelaars en militairen massaal aan te moedigen tijdens deze pittige beproeving. Nu de helft van de Vierdaagse ruimschoots is gepasseerd, breekt voor veel deelnemers de dag van de waarheid aan. De medische posten langs de route staan op scherp om vermoeide spierenblaren en beginnende blessures tijdig op te vangen en lopers naar de finish te begeleiden. Volg het Vierdaagse nieuws bij Omroep Land van Kuik. Vanaf morgen zijn we vanaf 7 uur live op radio en tv.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Grave. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer- en pianofestival Niederrheinlanden Euregio Rijn-Waal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden. Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznan, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft eerder ervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. Het Hof in Den Bosch heeft Lidrina S. uit Nijmegen, die de 14-jarige Esmee Hoese doodreed met een vuilniswagen, veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De proeftijd is verdubbeld naar 10 jaar. De vrouw was onder invloed van amfetamine en had een verleden van verkeersdelicten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. A17 Roosendaal-Dordrecht, 3 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder, aansluitend ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De tweede dag van de Vierdaagse is door 43.707 deelnemers uitgelopen. Het aantal niet gestarte of uitgevallen deelnemers bedroeg gisteren 1249. Het percentage uitvallers is met 2,7% iets hoger dan vorig jaar, maar iets lager dan in 2024 en 2023. Vorig jaar waren er 978 uitvallers, in 2024 juist 1466. Vanaf de wedren zijn de lopers vanmorgen alweer vroeg op pad gegaan voor de meest uitdagende etappes van de week. De heuvelachtige route richting Groesbeek en de beruchte Zevenheuvelenweg. Vandaag staat traditiegetrouw in het teken van de dag van Groesbeek. Langs het parcours dat door een prachtig en glooiend landschap voert, hebben duizenden toeschouwers zich opgesteld om de wandelaars en militairen massaal aan te moedigen tijdens deze pittige beproeving. Nu de helft van de Vierdaagse ruimschoots is gepasseerd, breekt voor veel deelnemers de dag van de waarheid aan. De medische posten langs de route staan op scherp om vermoeide spieren, blaren en beginnende blessures tijdig op te vangen en lopers naar de finish te begeleiden. Volg het Vierdaagse nieuws bij Omroep Land van Kuik. Vanaf morgen zijn we vanaf 7 uur live op radio en tv.
0: Vierdaagse Radio.

0: Stel je voor, je moet als vrouw bij de Vierdaagse feesten nodig naar het toilet, maar die zijn bijna nergens te bekennen. En de toiletten die er zijn, hebben lange rijen. Veel dames die het evenement eerder bezochten, zullen dit verhaal wellicht herkennen. En daarom is er voor deze editie een primeur bij het evenement, de plaswokkel, oftewel een urinoir voor vrouwen.
1: Dit is een concept uit Denemarken, de Lapie. De roze wokkel in de volksmond genoemd. En dat is ja, zo'n beetje de eerste vrouwelijke urinoir mogelijkheid die je gewoon in de evenementenwereld kan inhuren. Met heel veel mensen heb je heel veel mensen die naar de wc moeten. We hebben natuurlijk een heel mooi polsbandjesysteem waarmee je gewoon naar de wc kan onbeperkt. Er zijn ook mensen die dat niet willen of de hoge nood hebben. Die zoeken een steegje op. Daar wil je als organisator van alles aan doen om dat tegen te gaan voor de overlast, voor de stank, voor de omwonenden. Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Het is zo dat uit de cijfers blijkt dat ongeveer 95% van de mensen, dat zijn mannen die wil plassen en 5% vrouwen. En daar met die 5% proberen we met deze units in een pilotproject, dat moet ik er wel bij zeggen, proberen we om te kijken of mensen hier ook echt gebruik van gaan maken.
0: Alleen of de vrouwen van Land van Kuik bij hoge nood deze plaswokkel zouden gebruiken?
2: Ja, dat zijn ze dan. Dan kunnen vrouwen dus nou gratis naar het toilet in Nijmegen. Wat, ja, zou je er gebruik van maken?
3: Ja, als ik zeg maar privacy zou hebben, dan zou ik er zeker gebruik van maken. Want het is heel lastig om toiletten te vinden. En zeker tijdens de Vierdaagse, want het is hartstikke druk.
4: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik gewoon bij de horeca naar binnen ga om te vragen of daar een mogelijkheid is.
2: Ja, waarom?
4: Ja, daar voel ik me iets prettiger bij dan dat ik in het openbaar ga zitten.
5: Er kunnen nog steeds mensen naar binnen kijken. En ik zou mezelf denk ik daar niet vinden. Het voelt gewoon niet fijn.
2: Zou je daar gebruik van maken?
6: Ja, tuurlijk. Ze zijn hartstikke mooi, mooie kleurtjes. Ik zet mij er maar op.
7: Ik zou liever betalen voor meer privacy dan dat iedereen er zo bovenop kan kijken.
2: Ja. Is het een goede ontwikkeling?

0: Een beetje gebruik van te gaan maken, om te kijken hoe het bevalt.
1: Ja, je zou bijvoorbeeld ook dixies kunnen neerzetten. Waarom geen dixies dan?
0: Dixies nemen relatief veel ruimte in en die bieden maar voor één persoon plaats om te plassen. Deze wokkel biedt tegelijk aan drie mensen plaats om hun behoefte te doen.
1: Dit is er ook wc-papier?
0: Dames worden geacht om te zitten in de plassen, moet ik zeggen. Worden geacht om hun eigen papier mee te nemen. Er zit ook een zakje in voor papier. Dus daar kunnen mensen hun papier wel dumpen.
2: De plasvokkel wordt door de Nijmeegse Vierdaagse feesten overigens niet als eerste gebruikt. Eerder maakten ze al hun debuut tijdens het carnaval in Den Bosch. Of ze in Nijmegen een succes gaan worden, moet deze editie van de feesten gaan uitwijzen. Voor de organisatie is het vooral hopen dat de belangstelling net zo groot is als de nood.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Erco.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf.nl.
7: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
2: Come along and have a look. You'll be surprised.
8: www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Shah met Irak kwamen 2 mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 5 kilometer file tussen Knoopend Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Knoopend Klaverpolder met 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
9: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Dus even voor 9 uur en we hebben onze collega Daan Janssens weer aan de lijn. Daan, hoe is het gisteren gegaan nadat Jan met jou heeft gesproken, maar ook vooral hoe gaat het vandaag?
2: Ja, dag Roger. Inmiddels ben ik in Gennep. Het centrum moeten we nog in, maar dat betekent dus dat we op de helft van de route zitten. Even terug naar gisteren inderdaad, want een uurtje voordat ik finishte sprak ik inderdaad met Jan. En dat is eigenlijk ook gewoon goed gelopen. Ik was om 2 uur binnen. Dat wil zeggen dat het al veel vlot was gelopen. 9 uur en 3 kwartier heb ik erover gedaan over de route gisteren. Dus dat was vrij vlot inderdaad. Ja, nee, ging goed. Ja.
1: Qua kilometers verschilt het eigenlijk. Hè? Want jij loopt 50.
2: Ja.
1: Maar ja, dan is het de ene dag wat meer, de andere dag wat minder. De eerste dag was het meer volgens mij. Hè? Was het gisteren dan
2: de eerste
1: minder?
2: Dag was het. De eerste dag was het 52,1, gisteren was het 48,5. En vandaag kom je uit op 50,2, zag ik. Dus het verschilt wel een klein beetje per dag, maar uiteindelijk kom je wel gewoon goed uit.
1: Dus je bent nu alweer op de helft?
2: Ja, op de helft.
1: Nou, lekker man. De dag van Groesbeek komt eraan, de Zevenheuvelenweg. Ja. Is dat nog iets waar je tegenop ziet of ben je in zo'n goede conditie nog steeds dat allemaal... Met 2 vingers in de neus.
2: Als je dadelijk via Gennep terug in Nielsbeek komt en dan de Nielsbeek uitloopt, dan kom je meteen tegen een wand van 9%. Dus die is wel even heftig. Maar als je die over bent, dan moet het eigenlijk alweer gewoon goed gaan.
1: Ja. Dus je verwacht geen bijzonderheden vandaag. De spieren en alles werkt nog zoals het zou moeten werken.
2: Ja, de benen zijn goed. De voeten die doen af en toe pijn, maar dat is logisch.
1: Ja.
2: Eigenlijk gaat alles prima.
1: Geen blaren ook of zo?
2: Nee. Ik had hem, dat zei ik volgens mij gisteren al, ik had er dinsdag eentje, maar die heb ik weggeprikt. En die voel ik nauwelijks, dus dat gaat gewoon goed.
1: Ja, lekker man. Nog bijzonderheden meegemaakt gisteren of vanochtend?
2: Ik was om 4:08 weg, door de poortjes heen. En tot nu toe gaat alles vrij vlot. Het is een mooie route.
1: Ja.
2: Tot nu toe. En dadelijk de Zevenheuvelenweg op, dat is ook een mooie route. Dan zie je ook wat vergezichten. Dus dat is wel bijzonder vandaag.
1: Ja, lijkt een beetje het vakantiegevoel dan, als het ware. Hè?
2: Ja, een beetje een Tour de France etappe, ja, zeg maar, als je in Frankrijk bent.
1: Ja, ja.
2: Zo kan je het eigenlijk wel vergelijken.
1: Ja. Nou, dan zou ik zeggen, succes vandaag. We hebben vanmiddag nog wel even contact en dan kijken hoe het dan is.
0: Vierdaagse Radio. Wij lopen met je mee. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Piano Festival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur. De toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Graven. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer en pianofestival Niederrheinlanden Euregio Rijnwaal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden.
1: Dichter bij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznan, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft ereervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. Het Hof in Den Bosch heeft Litwina S. uit Nijmegen, die de 14-jarige Esmee Hoese doodreed met een vuilniswagen, veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De proeftijd is verdubbeld naar 10 jaar. De vrouw was onder invloed van amfetamine en had een verleden van verkeersdelicten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug 4 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De tweede dag van de Vierdaagse is door 43.707 deelnemers uitgelopen. Het aantal niet gestarte of uitgevallen deelnemers bedraagt daardoor 1249. Het percentage uitvallers is met 2,7% iets hoger dan 2025, maar iets lager dan in 2024 en 2023. Vanochtend stroomde de wedren in de vroege schemering alweer vol voor de start van de derde dag. De lopers zijn weer vroeg op pad gegaan voor een van de meest uitdagende etappes van de week. De heuvelachtige route richting Groesbeek en de beruchte Zevenheuvelenweg. Vandaag staat dus traditiegetrouw in het teken van de dag van Groesbeek. Langs het parcours dat door een prachtig en glooiend landschap voert, hebben duizenden toeschouwers zich opgesteld om de wandelaars en militairen massaal aan te moedigen tijdens deze pittige beproeving. Nu over de helft zijn van de Vierdaagse, breekt voor veel deelnemers de dag van de waarheid aan. De medische posten langs de route staan op scherp om vermoeide spieren, blaren en beginnende blessures tijdig op te vangen en lopers naar de finish te begeleiden. Luister naar Omroep Land van Kuik en je blijft op de hoogte van de Vierdaagse. Vanaf morgen 7 uur zijn we er live op radio en tv.
0: Vierdaagse Radio. Wij lopen.

Fanny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat het drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Belgische grens tussen Afrit Tolen en Bergen-op-Zoom 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten is de vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 5 kilometer file. De werkzaamheden houden de rechterrijstrook tot maandagochtend dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Knopend Klaverpolder 2 kilometer file. En op de A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De tweede dag van de Vierdaagse is door 43.707 deelnemers uitgelopen. Het aantal niet gestarte of uitgevallen deelnemers bedraagt daardoor 1249. Het percentage uitvallers is met 2,7% iets hoger dan 2025, maar iets lager dan in 2024 en 2023. Vanochtend stroomde de wedren in de vroege schemering alweer vol voor de start van de derde dag. De lopers zijn weer vroeg op pad gegaan voor een van de meest uitdagende etappes van de week. De heuvelachtige route richting Groesbeek en de beruchte Zevenheuvelenweg. Vandaag staat dus traditiegetrouw in het teken van de dag van Groesbeek. Langs het parcours dat door een prachtig en glooiend landschap voert, hebben duizenden toeschouwers zich opgesteld om de wandelaars en militairen massaal aan te moedigen tijdens deze pittige beproeving. Nu over de helft zijn van de Vierdaagse, breekt voor veel deelnemers de dag van de waarheid aan. De medische posten langs de route staan op scherp om vermoeide spieren, blaren en beginnende blessures tijdig op te vangen en lopers naar de finish te begeleiden. Luister naar Omroep Land van Kuik en je blijft op de hoogte van de Vierdaagse. Vanaf morgen 7 uur zijn we er live op radio en tv.
0: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.
1: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

0: Bertland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barendonk. Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Pianofestival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur, de toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznan, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft eerder ervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. Het Hof in Den Bosch heeft Litrina S. uit Nijmegen, die de 14-jarige Esmee Hoese doodreed met een vuilniswagen, veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De proeftijd is verdubbeld naar 10 jaar. De vrouw was onder invloed van amfetamine en had een verleden van verkeersdelicten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 4 kilometer file. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht 2 kilometer file bij Knoopend Klaverpolder. Een kwartier vertraging op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom in 6 kilometer file tussen Afrit Oud-Beijerland en Knoopend Hellegatsplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Vierdaagse beleef je het dichtstbij op Omroep Land van Kuik. Onze verslaggevers brengen de mooiste verhalen, de sfeer langs de route en de warme ontvangst in de dorpen.
6: Blijven we maar thuis. Fijn voor de buis.
5: Natuurlijk hoor en zie je ook de muziek, het publiek en alles wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt. Samen met onze mediapartners RN7 en DTV ieder uur een nieuwe aflevering van 4DTV en live verslaggeving met extra aandacht voor wandelaars uit het land van Kuik. Kijk en luister van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 1 uur live op Omroep Land van Kuik Radio en Televisie.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Dus even voor 9 uur en we hebben onze collega Daan Janssens weer aan de lijn. Daan, hoe is het gisteren gegaan nadat Jan met jou heeft gesproken, maar ook vooral hoe gaat het vandaag?
2: Ja, dag Roger. Inmiddels ben ik inmiddels in Gennep. Het centrum moeten we nog in, maar dat betekent dus dat we op de helft van de route zitten. Even terug naar gisteren inderdaad, want een uurtje voordat ik finishte sprak ik inderdaad met Jan. En dat is eigenlijk ook gewoon goed gelopen. Ik was om 2 uur binnen. Dat wil zeggen dat het al veel vlot was gelopen. 9 uur en 3 kwartier heb ik erover gedaan over de route gisteren. Dit was vrij vlot inderdaad. Ja, nee, ging goed.
1: Qua kilometers verschilt het eigenlijk. Hè? Want jij loopt 50.
2: Ja.
1: Maar ja, dan is het de ene dag wat meer, de andere dag wat minder. Was het de eerste dag was het meer volgens mij? Hè? Was het gisteren dan
2: de eerste
1: minder?
2: Dag was het. De eerste dag was het 52,1, gisteren was het 48,5. En vandaag kom je uit op 50,2, zag ik. Dus het verschilt wel een klein beetje per dag, maar uiteindelijk kom je wel gewoon goed uit.
1: Dus je bent nu alweer op de helft?
2: Ja, op de helft.
1: Nou, lekker man. De dag van Groesbeek komt eraan, de Zevenheuvelenweg. Ja. Is dat nog iets waar je tegenop ziet of ben je in zo'n goede conditie nog steeds dat allemaal... Met 2 vingers in de neus.
2: Als je dadelijk via Gennep terug in Nielsbeek komt en dan de Nielsbeek uitloopt, dan kom je meteen tegen een wand van 9%. Dus die is wel even heftig. Maar als je die over bent, dan moet het eigenlijk alweer gewoon goed gaan.
1: Ja. Dus je verwacht geen bijzonderheden vandaag. De spieren en alles werkt nog zoals het zou moeten werken.
2: Ja, de benen zijn goed. De voeten die doen af en toe pijn, maar dat is logisch.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk gaat alles prima.
1: Geen blaren ook of zo?
2: Nee. Ik had dat zei ik volgens mij gisteren al. Ik had op dinsdag eentje, maar die heb ik weggeprikt. En die voel ik nauwelijks. Dus dat gaat gewoon goed.
1: Ja, lekker man. Nog bijzonderheden meegemaakt gisteren of vanochtend?
2: Ik was om 4:08 weg door de poortjes heen. En tot nu toe gaat alles vrij vlot. Het is een mooie route.
1: Ja.
2: Tot nu toe. En dadelijk de Zevenheuvelenweg op, dat is ook een mooie route. Dan zie je ook wat vergezichten. Dus dat is wel bijzonder vandaag.
1: Ja, het lijkt een beetje het vakantiegevoel dan, als het ware.
2: Ja, een beetje een Tour de France etappe, zeg maar, als je in Frankrijk bent.
1: Ja.
2: Zo kan je het eigenlijk wel vergelijken.
1: Ja. Nou, dan zou ik zeggen, succes vandaag. We hebben vanmiddag nog wel even contact en dan kijken hoe het dan is.
0: Vierdaagse Radio. Wij lopen met je mee. Het is zomer. Omroep Land van Kuik.

0: Stel je voor, je moet als vrouw bij de Vierdaagse feesten nodig naar het toilet, maar die zijn bijna nergens te bekennen. En de toiletten die er zijn, hebben lange rijen. Veel dames die het evenement eerder bezochten, zullen dit verhaal wellicht herkennen. En daarom is er voor deze editie een primeur bij het evenement, de plaswokkel, oftewel een urinoir voor vrouwen.
1: Dit is een concept uit Denemarken, de Lapie. De roze wokkel in de volksmond genoemd. En dat is ja, zo'n beetje de eerste vrouwelijke urinoir mogelijkheid die je gewoon in de evenementenwereld kan inhuren. Met heel veel mensen heb je heel veel mensen die naar de wc moeten. We hebben natuurlijk een heel mooi polsbandjesysteem waarmee je gewoon naar de wc kan onbeperkt. Er zijn ook mensen die dat niet willen of de hoge nood hebben. Die zoeken een steegje op. Daar wil je als organisator van alles aan doen om dat tegen te gaan voor de overlast, voor de stank, voor de omwonenden. Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Het is zo dat uit de cijfers blijkt dat ongeveer 95% van de mensen, dat zijn mannen die wil plassen en 5% vrouwen. En daar met die 5% proberen we met deze units in een pilotproject, dat moet ik er wel bij zeggen, proberen we om te kijken of mensen hier ook echt gebruik van gaan maken.
0: Alleen of de vrouwen van Land van Kuik bij hoge nood deze plaswokkel zouden gebruiken?
2: Ja, dat zijn ze dan. Dan kunnen vrouwen dus nou gratis naar het toilet in Nijmegen. Wat, ja, zou je er gebruik van maken?
3: Ja, als ik zeg maar privacy zou hebben, dan zou ik er zeker gebruik van maken. Want het is heel lastig om toiletten te vinden. En zeker tijdens de vierdaagse, want het is hartstikke druk.
4: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik gewoon bij de horeca naar binnen ga om te vragen of daar een mogelijkheid is.
2: Ja, waarom?
4: Ja, daar voel ik me iets prettiger bij dan dat ik in het openbaar ga zitten.
5: Er kunnen nog steeds mensen naar binnen kijken. En ik zou mezelf denk ik daar niet vinden. Het voelt gewoon niet fijn.
2: Zou je daar gebruik van maken?
6: Ja, tuurlijk. Ze zijn hartstikke mooi, mooie kleurtjes. Ik zet mij er maar op.
7: Ik zou liever betalen voor meer privacy dan dat iedereen er zo bovenop kan kijken.
2: Ja.
7: Ja. Ja.
2: Is het een goede ontwikkeling?
3: Ja, zeker. En dat er aan de vrouwen wordt gedacht. Mannen kunnen het makkelijk. Die kunnen overal plassen als ze willen. Ook wild plassen, al mag het niet. Maar voor vrouwen is het vrij lastig, ja. Dus dit zou wel heel fijn zijn. Ja.
5: Ja, het is wel een goede ontwikkeling dat er nu zo wordt over nagedacht. Maar zou ik eerder denken van maak gewoon hokjes waar je niet voor hoeft te betalen. Want dat geeft vrouwen ook een fijner gevoel.
1: De staande plassers zijn over het algemeen wat meer gewend. Die hebben minder gêne om in het openbaar om daar hun plasje te doen. Dames hebben er over het algemeen wat meer moeite mee. Ja, dit loopt ook wel uit om daar een klein beetje gebruik van te gaan maken. Om te kijken hoe het bevalt.
2: Ja, je zou bijvoorbeeld ook dixies kunnen neerzetten. En waarom geen dixies dan?
1: Dixies nemen relatief veel ruimte in en die bieden maar voor één persoon plaats om te plassen. Deze wokkel biedt tegelijk aan 3 mensen plaats om hun behoefte te doen.
2: Dit is er ook wc-papier?
1: Dames worden geacht om te zittende plassen, moet ik zeggen. Worden geacht om hun eigen papier mee te nemen. Er zit ook een zakje in voor papier. Dus daar kunnen mensen hun papier wel dumpen.
0: De plaswokkel wordt door de Nijmeegse Vierdaagse feesten overigens niet als eerste gebruikt. Eerder maakten ze al hun debuut tijdens het carnaval in Den Bosch. Of ze in Nijmegen een succes gaan worden, moet deze editie van de feesten gaan uitwijzen. Voor de organisatie is het vooral hopen dat de belangstelling net zo groot is als de nood.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tona uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog, vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 2 kilometer file aansluitend. Bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. Hellegatsplein op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland. Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe. Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De tweede dag van de Vierdaagse is door 43.707 deelnemers uitgelopen. Het aantal niet gestarte of uitgevallen deelnemers bedraagt daardoor 1249. Het percentage uitvallers is met 2,7% iets hoger dan 2025, maar iets lager dan in 2024 en 2023. Vanochtend stroomde de wedren in de vroege schemering alweer vol voor de start van de derde dag. De lopers zijn weer vroeg op pad gegaan voor een van de meest uitdagende etappes van de week. De heuvelachtige route richting Groesbeek en de beruchte Zevenheuvelenweg. Vandaag staat dus traditiegetrouw in het teken van de dag van Groesbeek. Langs het parcours dat door een prachtig en glooiend landschap voert, hebben duizenden toeschouwers zich opgesteld om de wandelaars en militairen massaal aan te moedigen tijdens deze pittige beproeving. Nu over de helft zijn van de Vierdaagse, breekt voor veel deelnemers de dag van de waarheid aan. De medische posten langs de route staan op scherp om vermoeide spieren, blaren en beginnende blessures tijdig op te vangen en lopers naar de finish te begeleiden. Luister naar Omroep Land van Kuik en je blijft op de hoogte van de Vierdaagse. Vanaf morgen 7 uur zijn we er live op radio en tv.
0: Vierdaagse Radio. Wij lopen.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers te gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 3:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding. Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteriums van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd, de 50ste editie van Daags na de Tour.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznan, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft ereervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. Het Hof in Den Bosch heeft Lidrina S. uit Nijmegen, die de 14-jarige Esmee Hoese doodreed met een vuilniswagen, veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De proeftijd is verdubbeld naar 10 jaar. De vrouw was onder invloed van amfetamine en had een verleden van verkeersdelicten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens bij Bergen-op-Zoom 4 kilometer file. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Knoopend Klaverpolder 2 kilometer file door werkzaamheden op de A16. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom 20 minuten is de vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en Knoopend Hedegaardsplein 6 kilometer file. A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord 4 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens bij de Duitse grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolverheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de HAS samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. Ja, het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Dan zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van HAS, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
1: Come along and have a look.
3: www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen?

0: trainen. Bij Bij de Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.bijdehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Lant van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteria van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd. De 50ste editie van Daags na de Tour. Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van de Barendonk.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede. Wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznań, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft eerder ervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden 5 kilometer file bij de Moerdijkbrug. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht daardoor 2 kilometer file bij Knoopend-Klaverpolder. 10 minuten is de vertraging. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De tweede dag van de Vierdaagse is door 43.707 deelnemers uitgelopen. Het aantal niet gestarte of uitgevallen deelnemers bedraagt daardoor 1249. Het percentage uitvallers is met 2,7% iets hoger dan 2025, maar iets lager dan in 2024 en 2023. Vanochtend stroomde de wedren in de vroege schemering alweer vol voor de start van de derde dag. De lopers zijn weer vroeg op pad gegaan voor een van de meest uitdagende etappes van de week. De heuvelachtige route richting Groesbeek en de beruchte Zevenheuvelenweg. Vandaag staat dus traditiegetrouw in het teken van de dag van Groesbeek. Langs het parcours dat door een prachtig en glooiend landschap voert, hebben duizenden toeschouwers zich opgesteld om de wandelaars en militairen massaal aan te moedigen tijdens deze pittige beproeving. Nu we over de helft zijn van de Vierdaagse, breekt voor veel deelnemers de dag van de waarheid aan. De medische posten langs de route staan op scherp om vermoeide spieren, blaren en beginnende blessures tijdig op te vangen en lopers naar de finish te begeleiden. Luister naar Omroep Land van Kuik en je blijft op de hoogte van de Vierdaagse. Vanaf morgen 7 uur zijn we er live op radio en tv.
0: Vierdaagse Radio. Wij lopen.

0: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track, die je hoort in de nieuwe Paw Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties... Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust... tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten extra reistijd op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen. Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers te gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 2:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede. Wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznań, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft eerder ervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 8 kilometer file tussen Zonzeel en Dordrecht, een kwartier vertraging. Aansluitend een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Knopend Klaverpolder in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik, want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Goedemiddag, mijn naam is Roger van Bracht. De lopers krijgen het vandaag flink te verduren op de heuvelachtige route. De stoet is volop bezig met de beklimming van de legendarische Zevenheuvelenweg en de doortocht door Groesbeek, waar het traditiegetrouw zwart ziet van de enthousiaste toeschouwers die de deelnemers naar boven schreeuwen. Tijdens de route door Groesbeek staan duizenden wandelaars en militairen traditiegetrouw even stil bij de Canadese erebegraafplaats. Dit indrukwekkende en stille moment van herdenking vormt elk jaar weer een diep respectvolle en emotionele pauze te midden van de zware wandeltocht. Door de combinatie van de pittige klimsferen, de afstand en de inspanning hebben de EHBO-posten en masseurs langs het parcours de handen vol. Er wordt massaal behandeld voor blaren, stramme spieren en beginnende blessures om zoveel mogelijk lopers uit te kunnen laten lopen. Omroep Land van Kuik, ook met de Vierdaagse, dichterbij dan je denkt. En vanaf morgen 7 uur zijn we er live bij op radio en tv.
0: Vierdaagse Radio. Wij lopen met je.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Het is even voor 2:30 en we hebben onze collega Daan Janssens aan de telefoon. Daan, vanmorgen hadden we elkaar even aan de lijn, maar hoe gaat het inmiddels? Ben je al Groesbeek door?
2: Ja, ik ben net Groesbeek door. Sterker nog, we gaan nu richting Berg en Dal. Eén laatste heuvel op. Ik zie in de verte de laatste heuvel liggen. En dat is zo mooi gezicht met al die mensen die daar dan lopen. En ook als je naar achter kijkt, die mensenmassa die allemaal bezig zijn met de 108e vierdaagse.
1: We hadden het vanmorgen er even over en ja. Het lijkt een beetje Tour de France-achtig zoals het eruit ziet.
2: Ja, klopt. Met al die heuvels en die vergezichten lijkt het een beetje op de Tour de France. Dat komt helemaal tot uiting als je er naar kijkt.
1: Hey Daan, je hebt nog ongeveer een kilometer of 5-6 te gaan als je nu de laatste heuvel hebt. Hoe is het gegaan met de heuvels? Hoe is het met de benen?
2: Ja, de benen zijn goed. Verrassend goed. Ik heb voor de 7 heuvelweg even een half uurtje pauze gehad. En daarna is het eigenlijk alleen maar goed gegaan. En nu wil je even wat fysiek op de achtergrond.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen is het gewoon hartstikke goed gegaan. En ik zou zeggen, op naar Nijmegen.
1: Ja, nou, dat gaat vast wel lukken. En morgenochtend vroeg weer aan de start. En dan spreken we je live in de uitzending.
2: Ja, dat is goed, Roger.
1: Succes!

0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik.

0: Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Sunprof, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboete Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadcentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 5 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 10 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch, 5 kilometer file bij Zaltbommel. Een kwartier op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer file door werkzaamheden aan de brug. En aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Het is even voor 13:30 en we hebben onze collega Daan Janssens aan de telefoon. Daan, vanmorgen hadden we elkaar even aan de lijn, maar hoe gaat het inmiddels? Ben je al Groesbeek door?
2: Ja, ik ben net Groesbeek door. Sterker nog, we gaan nu richting Berg en Dal. Eén laatste heuvel op. Ik zie in de verte de laatste heuvel liggen. En dat is zo mooi gezicht met al die mensen die daar dan lopen. En ook als je naar achter kijkt. Die mensenmassa die allemaal bezig zijn met de 108e vierdaagse.
1: We hadden het vanmorgen er even over. En ja. Het lijkt een beetje Tour de France-achtig zoals het eruit ziet.
2: Ja, klopt. Met al die heuvels en die vergezichten lijkt het een beetje op de Tour de France. Dat komt helemaal tot uiting als je er naar kijkt.
1: Hey Daan, je hebt nog ongeveer een kilometer of 5-6 te gaan als je nu de laatste heuvel hebt. Hoe is het gegaan met de heuvels? Hoe is het met de benen?
2: Ja, de benen zijn goed. Verrassend goed. Ik heb voor de 7 heuvelweg even een half uurtje pauze gehad. En daarna is het eigenlijk alleen maar goed gegaan. En nu wil je even wat fysiek op de achtergrond.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen is het gewoon hartstikke goed gegaan. En ik zou zeggen, op naar Nijmegen.
1: Ja, nou, dat gaat vast wel lukken. En morgenochtend vroeg weer aan de start. En dan spreken we je live in de uitzending.
2: Ja, dat is goed, Roger.
1: Succes!
0: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede. Wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. Joop Oosterveld, 39 jaar, is recentelijk aangesteld als trainer van het tweede elftal van Lech Poznan, de Poolse kampioen. Deze functie is een belangrijke stap richting zijn droom om hoofdtrainer te worden. Oosterveld heeft ereervaring opgedaan in Nederland en Zweden en blijft zijn roots in Beers koesteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, onder andere op de A16 naar Rotterdam toe. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En hierdoor ook viel op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Goedemiddag, mijn naam is Roger van Bracht. De lopers krijgen het vandaag flink te verduren op de heuvelachtige route. De stoet is volop bezig met de beklimming van de legendarische Zevenheuvelenweg en de doortocht door Groesbeek, waar het traditiegetrouw zwart ziet van de enthousiaste toeschouwers die de deelnemers naar boven schreeuwen. Tijdens de route door Groesbeek staan duizenden wandelaars en militairen traditiegetrouw even stil bij de Canadese erebegraafplaats. Dit indrukwekkende en stille moment van herdenking vormt elk jaar weer een diep respectvolle en emotionele pauze te midden van de zware wandeltocht. Door de combinatie van de pittige klimsferen, de afstand en de inspanning hebben de EHBO-posten en masseurs langs het parcours de handen vol. Er wordt massaal behandeld voor blaren, stramme spieren en beginnende blessures om zoveel mogelijk lopers uit te kunnen laten lopen. Omroep Land van Kuik, ook met de Vierdaagse, dichterbij dan je denkt. En vanaf morgen 7 uur zijn we er live bij op radio en tv.
0: Vierdaagse Radio, wij lopen met je mee.

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolverheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de HAS samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. Ja, het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Dan zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van HAS, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
3: Come along and have a look.
2: www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voorttrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld...

0: Tot dan. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A17 vanuit Roosendaal hierdoor ook een file. Ongeveer 10 minuten vanaf Moerdijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Het is even voor 2:30 en we hebben onze collega Daan Janssens aan de telefoon. Daan, vanmorgen hadden we elkaar even aan de lijn, maar hoe gaat het inmiddels? Ben je al Groesbeek door?
2: Ja, ik ben net Groesbeek door. Sterker nog, we gaan nu richting Berg en Dal. Eén laatste heuvel op. Ik zie in de verte de laatste heuvel liggen. En dat is zo mooi gezicht met al die mensen die daar dan lopen. En ook als je naar achter kijkt, mensenmassa die allemaal bezig zijn met de 108e vierdaagse.
1: We hadden het vanmorgen er even over en ja. Het lijkt een beetje Tour de France-achtig zoals het eruit ziet.
2: Ja, klopt. Met al die heuvels en die vergezichten lijkt het een beetje op de Tour de France. Dat komt helemaal tot uiting als je er naar kijkt.
1: Hey Daan, je hebt nog ongeveer een kilometer of 5-6 te gaan als je nu de laatste heuvel hebt. Hoe is het gegaan met de heuvels? Hoe is het met de benen?
2: Ja, de benen zijn goed. Verrassend goed. Ik heb voor de 7 heuvelweg even een half uurtje pauze gehad. En daarna is het eigenlijk alleen maar goed gegaan. En nu wil je even wat muziek op de achtergrond.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen is het gewoon hartstikke goed gegaan. En ik zou zeggen, op naar Nijmegen.
1: Ja, nou, dat gaat vast wel lukken. En morgenochtend vroeg weer aan de start. En dan spreken we je live in de uitzending.
2: Ja, dat is goed, Roger.
1: Succes!

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Rutger van Barneveld, de hitzanger uit Graven, geniet van zijn optreden tijdens de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Hij brengt zijn succesvolle nummer 1 hit Zoele Zomernachten ten gehore en heeft veel respect voor de wandelaars. Hoewel hij het lopen op zijn bucketlist heeft staan, verkiest hij de feesten boven de Vierdaagse. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede. Wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd die file voor de Moerdijkbrug op de A16 richting het noorden. Vanaf knooppunt Zonzeel wou ik zeggen. 15 minuten vertraging, 7 kilometer. En op de A17 is het hierdoor ook druk vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder ongeveer 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Goedemiddag, mijn naam is Roger van Bracht. De lopers krijgen het vandaag flink te verduren op de heuvelachtige route. De stoet is volop bezig met de beklimming van de legendarische Zevenheuvelenweg en de doortocht door Groesbeek, waar het traditiegetrouw zwart ziet van de enthousiaste toeschouwers die de deelnemers naar boven schreeuwen. Tijdens de route door Groesbeek staan duizenden wandelaars en militairen traditiegetrouw even stil bij de Canadese erebegraafplaats. Dit indrukwekkende en stille moment van herdenking vormt elk jaar weer een diep respectvolle en emotionele pauze te midden van de zware wandeltocht. Door de combinatie van de pittige klimsferen, de afstand en de inspanning hebben de EHBO-posten en masseurs langs het parcours de handen vol. Er wordt massaal behandeld voor blaren, stramme spieren en beginnende blessures om zoveel mogelijk lopers uit te kunnen laten lopen. Omroep Land van Kuik, ook met die vierdaagse dichterbij dan je denkt. En vanaf morgen 7 uur zijn we er live bij op radio en tv.
0: Vierdaagse radio. Bijlopen.

0: voor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.
1: Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen, en dat hoor je in elke noot.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
4: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft

0: 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten vertraging vanaf Moerdijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
7: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: denkt, gaat ze nog zo hoog zingen. Maar dat valt wel mee met deze plaat, moet ik zeggen. Sweet Medicine Baby, Mariah Carey op je radio. Gezellige muziek hier in Afslag LVC. Want daar zijn we aan toegekomen, vrienden. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Elke werkdag te beluisteren tussen 4 en 6. Hier op Omroep Land van Kuik. Mijn naam is Jan Dewe. En tot aan de klok van 6 uur neem ik je mee. Onderweg van je werk naar huis. Of van, van huis naar je werk. Of van je vakantiehuisje naar de supermarkt. Of van het zwembad naar de grilltent. Hè? Iets dergelijks moet het gaan worden. Blijf lekker luisteren waar je ook bent. Maakt allemaal niet uit. Wij gaan je vermaken met allerlei informatie en muziek. We hebben straks nog een vierdaagse nieuwsflits. We gaan nog eventjes naar de beurs kijken. Maar dat is pas in het tweede uur. En natuurlijk hebben we het streeknieuws. Het verkeer rondom het land van Kuik. En we kijken ook nog in de agenda voor je. En we gaan ook nog eventjes naar Rutger van Barneveld. De Nederlandstalige zanger, moet ik zeggen. Uit Graaf afkomstig. En hij staat lekker op te treden tijdens de vierdaagse feest. En heeft een groot succes. Daarover ook straks meer tegen 5:10. Nu eerst maar even de muziekje. Laten we gauw beginnen.
1: Jan Dewe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Land van Kuik met Cyndi Lauper in dit geval. En je hebt geluisterd naar Girls Just Wanna Have Fun. Ja, dat willen ze zeker. Dat willen de jongens ook, maar dat mogen ze niet altijd. Dan krijg je dat soort dingen weer natuurlijk. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Daar zijn we ook al aan toe inmiddels. Het is, even kijken, op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En dan op de A50 heb je op dit moment 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. En dat waren ze alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

Ja, en zo gaan we lekker even door. Deep water was dit inderdaad. Ja, diep water, daar hebben we op dit moment wat minder, mee te maken, kan ik je zeggen. Even kijken. Maar we gaan even klikken. Even luisteren wat er voorbij komt. Ja. Nee, Mariah Carey hebben we

0: UB40, gasten die je regelmatig tegenkomt hier bij Omroep Land van Kuik. Niet alleen in afslag LVC, maar ook bij ons in de non-stop. The way you do things you do. Ja, zo heet die plaat. You do, you do, you do. Zoiets inderdaad. Niet de meest bekende plaat van UB40, maar ja, dan proef je ook eens aan iets anders. Hè. Dan leer je toch eens een keer wat andere dingen kennen ook. Hè. Andere smaken kennen. Zometeen de Fine Young Cannibals nog met She Drives Me Crazy. En nieuwe muziek uit de UK van Sienna Spyro. Een jong talent die best wel goed aan de weg aan het timmeren is met haar singer-songwriter-activiteiten. Ze heeft hoge verwachtingen. Great expectations. Dat zometeen, maar eerst even de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteriums van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd, de 50ste editie van Daags na de Tour. Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barendonk.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. En dit is nieuw.

is wel mooi op zich. Je hebt geluisterd naar Sienna Spiral en Great Expectation. Ik heb bij zo'n plaat en bij zo'n dame met zo'n stemmetje toch altijd wel een beetje het gevoel dat je naar een aflevering van Idol zit te kijken. Vind je niet? Goed, maar ja. Hey, we gaan zo meteen... maar ja, het is wel een groot talent, dus er komt wel van alles aan. Zometeen het streeknieuws van 4:30. Eerst de...

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Rutger van Barneveld, de hitzanger uit Graven, geniet van zijn optreden tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hij brengt zijn succesvolle nummer 1 hit Zoele Zomernachten ten gehore en heeft veel respect voor de wandelaars. Hoewel hij het lopen op zijn bucketlist heeft staan, verkiest hij de feesten boven de Vierdaagse. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede. Wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dan wordt er wel over energiearmoede gesproken. Ja, alles wordt steeds duurder en zo en het kost allemaal steeds meer geld. Maar kennelijk is er toch nog geld genoeg om allerlei bureaus in te huren om daar rapporten over te maken en zo. En consultants en zo. Maar goed, de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A59, 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En dat waren ze voor nu.
4: VIP. Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.
6: Erbij dan je denkt. Afslag LVC. Jan Deben. Boom, boom, boom. Akkelakkelakke boom. Boom, boom. Akkelakkelakke boom. Boom, boom. Akkelakkelakke boom.

afslag LVC met z'n allen. Boom, boom, akkelakkelakke, boom. Ja, je kan gewoon meezingen. Dat is leuk, hè, met dit soort plaatjes. Vanaf deze vrolijke noot gaan we nu naar toch wel een treurige gebeurtenis, kan ik je zeggen. Het is namelijk alweer 15 jaar geleden, vandaag op de kop af, dat toch een geweldige zangeres overleed. En daarom wil ik toch eventjes een plaat van haar draaien. Amy Winehouse, die trad op 23 juli 2011 toe tot de Club van 27. Een toch wel steeds verder groeiende groep artiesten die niet verder is gekomen dan het 27e levensjaar. Deze fantastische zangeres houden wij in ere door muziek van Amy Winehouse te draaien. Je luistert naar Rehab in afslag 11.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Goedemiddag, mijn naam is Roger van Bracht. De lopers krijgen het vandaag flink te verduren op de heuvelachtige route. De stoet is volop bezig met de beklimming van de legendarische Zevenheuvelenweg en de doortocht door Groesbeek, waar het traditiegetrouw zwart ziet van de enthousiaste toeschouwers die de deelnemers naar boven schreeuwen. Tijdens de route door Groesbeek staan duizenden wandelaars en militairen traditiegetrouw even stil bij de Canadese erebegraafplaats. Dit indrukwekkende en stille moment van herdenking vormt elk jaar weer een diep respectvolle en emotionele pauze te midden van de zware wandeltocht. Door de combinatie van de pittige klimsferen, de afstand en de inspanning hebben de EHBO-posten en masseurs langs het parcours de handen vol. Er wordt massaal behandeld voor blaren, stramme spieren en beginnende blessures om zoveel mogelijk lopers uit te kunnen laten lopen. Omroep Land van Kuik, ook met die vierdaagse dichterbij dan je denkt. En vanaf morgen 7 uur zijn we er live bij op radio en tv.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Nick Kershaw op je radio. Ja, dat hoeft ik helemaal niet, hè. Om de zon op je te laten neerdalen. Als het goed is, ben je voor die tijd te lang thuis. Als je tenminste even naar onze verkeersinformatie luistert, dan weet je precies wat er aan de hand is. Op de A12 namelijk 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 trap je 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59, en dat is alweer de laatste, 1 kilometertje stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Leuke plaat. En het is wel een beetje waar, denk ik, uiteindelijk, hoor, vrees ik. Ja. Video Kelter Radio Star. Je hebt geluisterd naar de Bugles hier in Afslag LVC.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, dat zou ik zeker even doen inderdaad. En gewoon lekker bellen of mailen. En dan kan jij binnenkort ook jouw bedrijf of organisatie adverteren hier bij Omroep Land van Kuik. Doen wel meer mensen. Lijkt me een goed verhaal. Goed, we gaan eventjes naar het volgende toe. Want de Vierdaagse Feesten zijn natuurlijk in volle gang. En wat zouden de Vierdaagse Feesten zijn zonder een artiest uit het Land van Kuik? En nog wel een artiest uit Gaven. En eentje die het erg goed doet op dit moment als volkszanger. Het gaat over Ruben van Barneveld. We gaan eventjes luisteren.
2: Niet alle succesvolle artiesten op de Vierdaagse Feesten komen uit het westen van het land. De in Gaven woonachtige zanger Rutger van Barneveld is ook volop van de partij. Hij geniet momenteel van het grote succes van zijn nummer 1 hit Zoele Zomernachten. Verslaggever Robert Kooijmans sprak met hem na zijn optreden.
3: Rutger, net een geweldige set gegeven hier tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Had je ooit dit verwacht, zo'n megaklapper?
4: Nee, dit had ik nooit verwacht. Ik vond het een heel leuk liedje. En ik heb er wel eens met andere collega's over gepraat, met vrienden over gepraat. En ik dacht, ja, weet je, ik geloof erin. En we zien wel waar het schip strandt. Ik zie het wel. Maar nee, dit had ik never nooit verwacht.
3: Nou, de zon zakt wel in de zee, maar niet het schip.
4: Nee, het schip niet. Nee, de zon is wel gezakt inmiddels. Maar ik hoop dat die van de week weer opkomt en dat we hele prachtige dagen hebben. Maar zo te zien komt dat wel goed.
3: Hé, hey, je woont in Gaven. De vierde dag, de dag van Kuik.
4: Ja.
3: De Vierdaagse komt bijna door je straat, bij wijze van spreken. Hoe kijk je eigenlijk naar de Vierdaagse?
4: Nou, ik ben uitgenodigd door mijn buurman vrijdagochtend, heel vroeg. Maar ik moet tot donderdag best wel laat zingen. Dus ik ga even kijken of ik op inga op die uitnodiging. En anders slaap ik eerst uit, maar ga ik daarna even kijken. Want ik ben er wel super trots op dat ze er doorheen lopen. En ik hou wel van een feestje, dus daar kan ik nog lekker lopen.
3: Ja, dat je van een feestje houdt, hebben we net gezien. Ja. Maar is het niks voor jou om een keer te wandelen, te lopen?
4: Nou, het staat wel op mijn bucketlist. Maar volgens mij moet ik heel erg goed getraind zijn. En dat ben ik nu nog niet. Maar wie weet volgend jaar of over 2 jaar dat ik misschien wel langsloop. Maar dan moet ik dit missen. Dus ik denk dat het er nooit in zit. Maar voor de lopers sowieso een waanzinnig succes als ze het uitlopen.
3: Ja, ik denk als artiest in hart en nieren die jij bent, dat dit meer longt nog als die 4 dagen afzorgen.
4: Ja, zeker. Dit vind ik fantastisch. Weet je, dit hoort bij mijn bestaan. Dit hoort bij mijn leven. Dit vind ik prachtig om te doen. En ik zou eerlijk gezegd niet weten dat ik 4 dagen moet lopen. Dat vind ik afzien. Maar ik vind dit geweldig. Dus ik wil dit eigenlijk niet missen. Dus voor die lopers hartstikke veel respect. En dat ze dit doen, echt kicken. Maar mij lekker vooral hier laten staan en lekker laten genieten.
3: Dan gaan wij ook lekker genieten van jou van het volgende concert. Dankjewel.
4: Jullie bedankt, dankjewel.
0: Nou, dat is al dus een gesprekje inderdaad met de in Gaven woonachtige volkszanger Rutger van Barneveld. Hartstikke goed. We gaan hem ook draaien trouwens voor je. Hier is hij op Omroep Land van Kuik. Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
0: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen

0: Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang. In de regio kun je dat ook goed merken. Met name nog altijd helaas die werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Breda Noord een file van 9 kilometer en 25 minuten. Er is één rijstrook dicht. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een half uur over 4 kilometer. Dan nog wat zuidelijker de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
6: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

succesvol, hè? Eind jaren 80, begin jaren 90. Vooral in de jaren 90 trouwens. Deze Spice Girls. Toen brak de tijd van de girl power aan, zoals dat werd genoemd. Ook wel een beetje, hè? Toen kwam ook, in Duitsland had je toen ook Lucy Electric met de Mädchen. Dat kwam ook in deze periode. Dit waren de Spice Girls en mama. En het was niet eerst moederdag. Dat in ieder geval niet. Goedemiddag en welkom bij het tweede deel van afslag LVC. Hier bij Omroep Rand van Kuik. Tot 6 uur gaan we daar nog mee door. En we kijken nog eventjes naar het verkeer.

dan zouden we bijna denken dat het hier gaat om een verrekt interessante plaat. Of een VIP dance classic zelfs nog. Daar kan je altijd naar luisteren met Roger van Bracht. En over Roger van Bracht gesproken. Morgenochtend vanaf 7 uur dan staan Roger van Bracht en ondergetekende live radio te maken in de studio van Omroep Land van Kuik. En dan kan je ons ook bekijken via Visual Radio. Of dat je dat nou wil bij je ontbijt, is eventjes de vraag natuurlijk. Maar dan gaan we live Vierdaagse Radio doen. En bespreken we met jou de doorkomst van de Vierdaagse lopers door het land van Kuik. Dat was natuurlijk hartstikke leuk met verslaggevers onderweg. Goeie muziek voor je en een grap en een grol zo hier en daar. Hè? Zometeen gaan we nog eventjes naar de verkeersinformatie kijken. We hebben nog de agenda voor je. In dit uur hebben we ook nog de beurs en het streeknieuws. Dus te veel om op te noemen. En hier zijn de mannen van de Pet Shop Boys.

0: Het is ongelooflijk, mensen. Ze treden ook nog steeds op bij de Pet Shop Boys. Je hoort dus hier met Always On My Mind. En die Neil Tennant, die zanger van de Pet Shop Boys, die heeft nu ook nog steeds, na 100 jaar dus, nog steeds gewoon dezezelfde stem. Hè? Dus dat is gewoon geweldig. Die kan ook gewoon live echt gewoon goed zingen. Dat kan je ook van alle artiesten zeggen. En dan ook nog zonder autotune. Dat kan je helemaal niet meer zeggen tegenwoordig. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 daar heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A59, daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En dat waren ze alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Ja, het is me dus weer gelukt, kennelijk. Het is echt weer gelukt om weer een lange versie te vinden. Lekker lang.
1: Oh, lekker, Jan.
0: Ja, lekker lang inderdaad. Ja, dat zei ik. Showing out, get fresh for the weekend. Zo heet die plaat. Mel en Kim hoorden hier in afslag LVC. En dat is inderdaad wel belangrijk. Dat je eventjes zorgt dat je fris het weekend ingaat. Hè? Fris gewassen en dat soort dingen. Geschoren misschien een beetje op sommige plekken. Ook altijd wel prettig bij het stappen. Goed, we gaan even naar de agenda.
2: Omroep Land van Kuik. Agenda.
3: Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barendonk. Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Piano Festival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur, de toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd.
2: Waar je ook bent. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Valerie Dore en Lancelot hoorde je. Ja, je kent ze voornamelijk, zoals ik al vertelde net, van The Night and Get Closer. Dit kwam dus ietsjes later in 1996. Kwam van het, nee, 1986, excuus. En kwam er van het album The Legend. En ja, dat is toch een album vol liedjes over, ja, het fantasy- en sprookjesthema, zeg maar. Dat kwam wel vaker naar voren in de Italo-disco, zeg maar. Deze tekst van dit nummer werd trouwens geschreven door Simona Zanini. En die kennen we dan wel weer van Martinelli, bijvoorbeeld met het nummer Cinderella. Hey, ook iets met een fantasy, een sprookjesverhaal, zeg maar. Ja, en deze plaat was wel erg leuk. Dit was eigenlijk de eerste plaat waarop de dame die bij Valerie Dore ook altijd op het podium stond en in de video's en op de hoesjes ook zelf zong. Dat was namelijk Monica Stucci. Die begon zelf te zingen in 1986 en voorheen. Die grote hits Get Closer en The Night, die werden gezongen door Dora Carofiglio. Die werd daar niet voor gecredit, omdat die zelf alweer in andere projecten actief was. Ja, zo gaan die dingen. Die zat toen in de popgroep Novecento. Zo leer je nog eens wat hier in Afslag LVC. Wat je ook kan leren, dat is over hoe het rondom het Land van Kuik gaat in het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Rutger van Barneveld, de hitzanger uit Graven, geniet van zijn optreden tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hij brengt zijn succesvolle nummer 1 hit Zoele Zomernachten ten gehore en heeft veel respect voor de wandelaars. Hoewel hij het lopen op zijn bucketlist heeft staan, verkiest hij de feesten boven de Vierdaagse. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede. Wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, Roze Woensdag, trok veel deelnemers in roze kleding. Ondanks de regen bleven de lopers optimistisch. Er zijn veranderingen in de startprocedure doorgevoerd, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Donderdag is de 4DTV-crew aanwezig in Groesbeek en vrijdag in Malden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: Ik heb ook lopen op mijn bucketlist staan. Op de chicken bucketlist, zeg maar. Goed, we gaan even kijken naar het verkeer. Ik heb maar één melding op dit moment en die staat op de A50. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knopert, Ewijk en de Maasbrug.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

zonnige muziek op je radio. Shine, als wat hoorde je zojuist inderdaad een afslag LVC. Zometeen kijken we nog een keertje naar het verkeer. En we gaan nog een keer naar de beurs. Dat doen we rond 17:50. En dan gaan we alweer hardop richting het einde van deze gezellige show. Ik heb nog wel goede muziek voor je onderweg, dus blijf lekker luisteren. Dit is afslag LVC op Omroep Land van Kuik met Donna Summer. En she works hard for

0: Zo beuk je dus de vellen van je trommelvlies af. Hè? En zo gaan die dingen. Chris Cross Amsterdam, Luisa Gonza. Ja, die ook. En Willy William inderdaad. En my oh my. Een lekkere knallende plaat, kan ik je wel zeggen. Nou, dan komen we weer aan bij de verkeersinformatie. Dat doen we ook altijd in dit programma. En ik zal je wat vertellen, lieve vrienden. Er zijn geen meldingen. Het is allemaal gebeurd. Ja!
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: happy for you.
1: Wat is die mooie? Chicago, and look away. Als je hem op straat ziet lopen en ik heb de tranen in mijn ogen en ik loop met mijn ziel onder mijn arm, kijk me dan niet aan. Kijk gewoon weg. Dat is een beetje de boodschap van dit verhaal. Prachtige pop, rock, ballad. Ja, zo maakten ze die in de jaren 80. Hè? Wat een prachtige plaat van Chicago hoorde hier in afslag LVC weer. Hè? Zometeen gaan we nog eventjes naar de beurzen kijken hoe het daar ervoor staat. Eerst nog een ABC'tje doen. Hier is ABC op je radio. En When Smokey Sings, ja, dan wordt het een goede plaat. Dan wordt het een feestje. En When the Singer Smokes, ja, dan krijgt je een beetje een rauwe stem meestal. Dus ja, daar moet je altijd een beetje mee oppassen. Je ziet wat er met Amy Winehouse is gebeurd. Maar dat kwam ook door de drank. Doe maar.

0: LVC. En daarmee komen we wel eventjes toe aan het laatste onderdeel in deze show. Want ja, de tijd gaat snel, dus we moeten er ook even doorheen nu even voortmaken. We kijken naar de beurzen. De AEX die sloot op 1085 en even kijken, 16e punt. Dat is wel een behoorlijke neergang, kan je zeggen. Want we vertrokken vanaf 1100,8 punten. Dat betekent 1,4% in de min vandaag, mensen. Dan de FTSE 100. Die sloot op 10.639 punten. Dat is 0,1% in de min. Dan kijken we nog eventjes naar Amerika. Daar gaat het eigenlijk niet veel beter. De S&P 500 die staat op dit moment op 7391 punten. 1,4% in de min. En de Nasdaq staat op dit moment op 25.019 punten. Dat is 2,6% in het rood, lieve mensen. Nou, dan kijken we nog eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €3562,70. En voor zilver €50,66. Prijzen zijn per troy ounce. Dat heb ik je wel eens verteld. Maar toch goed om nog even te vermelden. Dan tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je €57.083. En voor Ethereum €1666.
1: Oh, al die zes. Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Radio en Free Your Mind, zo heette deze plaats. Lekker wat gitaren nog erbij, zo doen we dat, hè. Hiermee komen we aan het einde van afslag LVC, lieve vrienden. Want voor vandaag, voor deze 23e juli, zijn we er wel doorheen weer. Zometeen tussen 6 en 7 kun je gaan luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. En dan tussen 7 en 9, dan hebben we gitaarles voor gevorderden met Henk Sente en zijn rock and blues. Maar dan, morgenmiddag tussen 4 en 6, een nieuwe aflevering van afslag LVC. Dat sowieso. Maar morgenochtend hebben we ook wat leuks voor je. Namelijk vanaf 7 uur vierdaagse radio en tv. En op de radio betekent dat in ieder geval vierdaagse ontbijtradio. Noem het maar even. Hebben we verder niks over afgesproken. Met Roger van Bracht en ondergetekende live vanuit onze studio. Met veel verslagen onderweg en zo. En ja, we zijn dan ook te zien via Visual Radio. Dus dat wordt aanpjes kijken. Dat is altijd gezellig. Ik weet niet of je het wil bij je ontbijt. Maar het is een optie. De laatste van mij is Michael Jackson, Dirty Diana. Tot morgen.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste

0: Zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons en de files nemen alweer af. Nog wel hier en daar wat file, waaronder de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug ongeveer een half uur extra. En ook op de A17 rijdt het hierdoor langzaam. Richting Dordrecht dus, voor knooppunt Klaverpolder, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Grave. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer- en pianofestival Niederrheinlanden Euregio Rijn-Waal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden. Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In Beers klagen inwoners over stankoverlast door een heropende varkenshouderij aan de Dommelsvoort. De eigenaar voldoet aan alle vergunningseisen en heeft luchtwassers geïnstalleerd. De gemeente houdt de situatie in de gaten en onderzoekt meldingen van overlast. Terwijl de eigenaar plannen heeft om de varkenshouderij niet permanent voor te zetten. Rutger van Barneveld, de hitzanger uit Graven, geniet van zijn optreden tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij brengt zijn succesvolle nummer 1 hit, Zoele Zomernachten ten gehore, en heeft veel respect voor de wandelaars. Hoewel hij het lopen op zijn bucketlist heeft staan, verkiest hij de feesten boven de Vierdaagse. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede. Wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Amoerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik, want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de Haps samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. En, het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Dan zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van HAS, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. Drie deelnemers werden gedisqualificeerd. Twee militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro... na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.

0: autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. 100

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In Beers klagen inwoners over stankoverlast door een heropende varkenshouderij aan de Dommelsvoort. De eigenaar voldoet aan alle vergunningseisen en heeft luchtwassers geïnstalleerd. De gemeente houdt de situatie in de gaten en onderzoekt meldingen van overlast, terwijl de eigenaar plannen heeft om de varkenshouderij niet permanent voort te zetten. Rutger van Barneveld, de hitzanger uit Grave, geniet van zijn optreden tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij brengt zijn succesvolle nummer 1 hit Zoele Zomernachten ten gehore en heeft veel respect voor de wandelaars. Hoewel hij het lopen op zijn bucketlist heeft staan, verkiest hij de feesten boven de Vierdaagse. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede, wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: Dichterbij.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is

0: TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroep.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Barken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
1: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen.

0: De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
1: De Vierdaagse beleef je het dichtstbij op Omroep Land van Kuik. Onze verslaggevers brengen de mooiste verhalen, de sfeer langs de route en de warme ontvangst in de dorpen.
2: Blijven we maar thuis. Fijn voor de buis.
1: Natuurlijk hoor en zie je ook de muziek, het publiek en alles wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt. Samen met onze mediapartners RN7 en DTV ieder uur een nieuwe aflevering van 4DTV en live verslaggeving met extra aandacht voor wandelaars uit het land van Kuik. Kijk en luister van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 1 uur live op Omroep Land van Kuik Radio en televisie.

Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van

0: website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In Beers klagen inwoners over stankoverlast door een heropende varkenshouderij aan de Dommelsvoort. De eigenaar voldoet aan alle vergunningseisen en heeft luchtwassers geïnstalleerd. De gemeente houdt de situatie in de gaten en onderzoekt meldingen van overlast. Terwijl de eigenaar plannen heeft om de varkenshouderij niet permanent voor te zetten. Rutger van Barneveld, de hitzanger uit Graven, geniet van zijn optreden tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij brengt zijn succesvolle nummer 1 hit Zoele Zomernachten ten gehore en heeft veel respect voor de wandelaars. Hoewel hij het lopen op zijn bucketlist heeft staan, verkiest hij de feesten boven de Vierdaagse. In de gemeente Land van Kuik had 4% van de huishoudens in 2025 te maken met energiearmoede. Wat hoger is dan in de meeste omliggende gemeenten. Landelijk bleef het percentage huishoudens met energiearmoede gelijk op 6%, terwijl het tekort voor lage inkomens steeg naar gemiddeld €624 per jaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

0: Dit is de zomer.
1: De zomer op Omroep Land van Kuik.
2: How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politici op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De avondclub.
1: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.